Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Chico!

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevoziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgde op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgde op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïense betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10:00 s'avonds tot 6:00 s'ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws. Flevo, Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

huis toe moet en het uur van scheiden slaat. Dan breng ik haar naar de autobus op het hoekje van de straat. Terwijl ik met haar wacht, dan fluister ik haar zacht. Geef mij nog

Ik hou je vast om klem, tot het autobusje rem. Jij stapt op de marspie en trekt me met je mee.

Ik hoor je vaststom klem, tot het autobusje rem. Jij stapt op de marspier en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft mij nog een kusje. Ting ting doet de bel, schat slaap wel. Zo heeft die rare vogel een slaap.

0: heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekomroep.nl

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo.
1: Chicken and Boop.
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: Dus.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Von Tanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.

maandag. Gefeliciteerd met je vijfde verjaardag. Je weet dat papa altijd lief voor je is, maar soms is die ook streng in zijn aanpak. Ik ben zo hard aan het werken voor je, over uren en soms zie ik je zo laat pas.

de struggles moeten vechten. En we hadden het niet breed, maar hadden wel genoeg voor je voeding en je pampers. Ik heb de situatie aangepast.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: Ja, hij komt nog één keer. Nee, hij komt niet meer op de donderdagavond voorbij. Hè?
1: De donderdagavond is de laatste keer.
0: Is het afgelopen. Ja. Want,
1: we gaan hem morgenavond nog een keer horen. We gaan hem zaterdagavond nog een keer horen.
0: En maandag.
1: En maandag, ja.
0: En dan ook nog een keertje op donderdag en zaterdag. Maar goed, dat zijn de herhalingen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan kunnen we ook niks aan doen. Toch?
1: Nee.
0: We kunnen natuurlijk ook gewoon gaan starten met de nieuwe. Doen we net of het 1 september is, toch?
1: Kan, tuurlijk kan dat.
0: Het is 31 augustus, maar het is 1 september, volgens mij klopt die. Nou, we hebben weer genoeg gevreubeld. Dus laten we ons maar even voorstellen.
1: Ja, jij bent?
0: Peter Bakker.
1: Oh, en ik bent? Ja, Jan van Heunen.
0: Ja,
1: en we zijn weer samen. Tot 10 uur bij u met de muzikale vaart.
0: Ja. En wat gaan we doen?
1: Ja, heel veel muziek spelen.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. En, rond half tien nog een stukje cabaret.
1: Ook dat nog. Tweede uur, hè?
0: Tweede uur. Ja. Half tien, zei ik toch? Dat is tweede uur.
1: Dat is tweede uur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Tenminste, zo was het vroeger wel. We zijn weer lekker bezig. Nee, we gaan gauw verder met muziek. En af en toe vertellen we er wat over. Nou, we hebben er toch maar eentje klaargezet van Dolly Parton. Je wordt er een beetje mee overvallen. Want in het nieuws zelfs ook een half nieuws bulletin wordt eraan gewijd dat Dolly Parton is overleden.
1: Ja.
0: Nou, we weten het dus allemaal. Maar ze heeft hele leuke dingen gedaan. Waaronder deze met Linda Perry. What's up?

0: Nou, daar hebben ze niet helemaal gelijk in. Hè?
1: Nee, niet echt.
0: Want er schijnt toch wel wat aan te komen. De zomer is al bijna voorbij natuurlijk.
1: Ook dat. Ja. Imke, Marina en Dario.
0: Ja.
1: Ja.
0: En?
1: Dario.
0: Ja, en je vertelt er nog wat over?
1: Ja, Dario die kwam vroeger ook bij ons in de winkel om wat singeltjes te promoten. Ook zo'n artiest die het net niet haalt. Best wel leuke dingen doet ook. Maar ja, die haalt het dan weer net niet.
0: Nee, ja.
1: Misschien dat het nu wel gaat lukken met...
0: Met Imka.
1: Imka, want ik vind het best wel een leuk nummer.
0: Het is wel een vrolijk nummer. Ja. Het is een beetje gestolen.
1: Ook dat.
0: Maar het is wel lekker. En daarvoor hadden we Dolly Parton samen met Linda Perry. Van The Four Non Blondes is dat. Ja. En, ja.
1: Samen met Oogoed, hè?
0: En daar ging Dolly het ook zingen, hè? The Four Non Blondes. Ja, yeah. Oh, maar ik ben lekker blond.
1: Maar niet vanzelf.
0: What's up? Nee, dat niet. En dan dwing je me eigenlijk tot het doen van uitspraak. Dat ga ik niet doen. Nee, Clint Eastwood is nee, General doen. Saint. Stop that train. The next train will be leaving from platform 1.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, grap, we zijn
1: er. Grap, we zijn er, hè? Ja.
0: Wij ook.
1: Ja, tot 10 uur.
0: Ja, zo is het met de muzikale vaart. Ik heb mijn orgeltje even aan de kant gezet.
1: Ja.
0: Moet ik om te spelen.
1: Ja.
0: Dus jij ging even wat vertellen over Bissy, geloof ik, hè?
1: Nou ja, hij heet eigenlijk heet hij Leendert Leo Rolandschappen. Hij is geboren in Amersfoort. En hij groeide op in Leusden en Amersfoort. En zijn vader had een platenzaak in Amersfoort. Die heette de Radio Roelandschap. Was het nou een radiostation of was het nou een platenzaak?
0: Oh, daar is een navy van. Ja.
1: Zou kunnen.
0: Ja, nee, dat is echt dus zo uit verteld. Ja, maar dat even terzijde.
1: Oké.
0: Okay. Dan een buurman van me. Ik zal het even verduidelijken, want anders denk je van...
1: Het is toch een navy?
0: Ja.
1: Nou, oké. Okay. Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja, maar goed, dat is de Bissy. En Yves Berendsen, die kennen we natuurlijk van...
1: Tijd, hè?
0: Terug in de tijd.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik help je wel even een klein beetje.
0: Nu zei ze, ik denk, ja, jij vult het gewoon gelijk aan. Dan hoef ik het niet te doen. Ik wist het wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik wist het wel. Zeker ja. Weten. Hey, en Stop That Train van Clint Eastwood en General Zaint. Ja, Clint Eastwood hoor je haast niet zingen, maar goed, hij was er wel bij.
1: Hij was er wel bij, ja.
0: We gaan even naar Bob Seger en de Silver Bullet Band en Against the Wind. MUZIEK

0: prachtig nummer. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Against the Wind. Hij zei het zelf al aan het einde.
1: Ja, dat is wel makkelijk, hè?
0: Heel makkelijk.
1: Hoef je dit niet te onthouden.
0: Nee, want ik moet het anders onthouden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is zo. Het is nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Jawel, hetgeen wat ik moest onthouden. Deze is aangevraagd door Henriët en... Zij vraagt het aan voor ieder die luistert en voor het verplegend personeel die vanavond weer een hartstikke best doet om iedereen het naar het zin te maken in het ziekenhuis. En we gaan een nummer draaien wat ik van de week de LP heb gedraaid. Ik denk dat ze daarom dacht van nou, wel leuk om dat ook op de radio te laten horen. Het is Burt Bacharach samen met onze grote vriend Elvis Costello. Of Elvis Costello met Burt Bacharach, hoe je het ook noemen wil. Ze zijn in ieder geval samen. En ze hebben het over This House Is Empty Now.

0: nothing I can do. This house is empty now. Volgens mij 1995, 1996 uitgebracht.
1: Ja, zoiets. Er is een box uitgebracht in 2023.
0: Ja, ja.
1: Dat okay. is denk ik de gelegenheid van het overlijden toen van Burt Bacharach.
0: Van Burt Bacharach, ja, dat denk ik
1: overleden.
0: Ook. Ja. Dus aangevraagd door Henriette voor het verplegend personeel. En ieder die ligt te luisteren naar ons programma.
1: Ja, mooi nummer.
0: Ja. Nee? Gaan we verder met een nummer Groovy Kind of Love. En dat is al een heel oud nummer. Het is al, komt al in 1965. Mm-hmm. En het wordt in dit geval door Elkie en Owen gebracht. Owen en de Rim Ram Band. Mm-hmm. En die Elkie, die kennen we van de groep Vinegar Joe. Daar is ze begonnen.
1: Okay.
0: Ze heet Elkie Elaine Bookbinder. Heb ik me overgezet? Ja, Elaine Bookbinder. En heeft als artiestnaam Elkie Brooks. En we kennen haar natuurlijk van Pearl's Singer.
1: Ja.
0: Die heel grote hit geweest.
1: Maar dit is heel wat anders eigenlijk.
0: En dit is eigenlijk heel wat anders. Maar wel leuk gevonden eigenlijk. Want het is een beetje het Groovy Kind of Love. We kennen het ook van Phil Collins natuurlijk.
1: Onder andere.
0: Ja. Onder andere. Maar ja, dit is gewoon een hele leuke uitvoering.

0: jaar ouderen onder ons kennen hem nog wel, denk ik.
1: Ja? Dat denk ik ook wel, ja.
0: Kok van de Palm. Hij had een hele grote hit met Mira, onder andere. Nog zo'n ding, nog eentje. En dit was Waar ga je heen? Een wat kleiner hitje van hem. Maar wel leuk. En daarvoor hadden we Elky en Owen en de Rim Ram Band. Want die staat hier niet bij, maar die deden echt wel mee.
1: Ja, zeker wel.
0: He? Die maakten de hoekentakken.
1: Hoekentakken, hoekentakken, ja.
0: Ja. Ja. Ja, zo noemde

0: hoe heet het? Willem van Kooten. Mm-hmm. Joost draaien altijd dit soort muziek, hè? Hoekentakkenmuziek.
1: Ja.
0: Maar heerlijk plaatje. Elkie en Owen en de Rim Ram Band. We gaan even naar een stukje klassiek.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Hè?
1: Leuk gevonden trouwens dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar komen ze.
1: Oké.
0: Zullen we er wat over zeggen?
1: Nee, laten we eens luisteren. Dan kunnen we misschien daarna even wat zeggen.
0: Ja, gaan we doen.

0: Nou.
1: Even in de voetsporen van Harry.
0: Ja, heel klein stukje.
1: Heel klein stukje.
0: Want de rest was toch wel aardig rock. Exception. Dat was een heerlijke LP, was dat
1: trouwens. Oh, geweldig. Ik vond alles trouwens goed van Exception.
0: Ja. De Zaberendans vond ik helemaal geweldig. Ja. Maar ja, dat is niet voor uitzending geschikt hier zo. Dat is, daar word je echt zenuwziek van. Maar dit was inderdaad wel heel mooi. De Fifth van Exception. En daarvoor Rollover Beethoven van die Electric Light Orchestra.
1: Vind ik ook een van de betere uitvoeringen wel.
0: Ja, dat
1: omdat
0: wel.
1: Het een beetje wat meer klassiek ook erin zit bij hun.
0: Ja, die hebben er een beetje klassiek in ja. Gemengd.
1: Het trouwens van Chuck Berry, hè?
0: Het originele is van Chuck Berry. Ja, die is, daar heb ik nog een singeltje van. Kraakt alle kanten, ja. Mm. Dus, maar ja, maakt nog niet uit. Erasmo Carlos staat nu klaar.
1: Met?
0: Dag Erasmo. Ja, je mag zo zingen. Ja, oké.
1: Okay. Even wachten. Maar we moeten eerst proberen uit te vinden hoe we dat moeten zeggen.
0: Caracha Meganica.
1: Cachacha.
0: Cachacha Meganica. Ja, zo is het.
1: Zo
0: ja.
1: Is.
0: Luister maar. Dan hebben we het toch fout, hoor.

0: was inderdaad Kashasha, hè?
1: Kashasha.
0: Kashasha.
1: Mechanica.
0: Mechanica. Van Erasmo Carlos. Ik heb meerdere dingen van hem af zitten luisteren, maar dat is best wel leuk eigenlijk.
1: Oké, okay. Is dat nieuw?
0: Om dat te doen. Dit is niet nieuw. Nee.
1: Nee, wat ik al zei.
0: Nee, dit is hartstikke oud.
1: Ja.
0: Ik weet niet van wanneer.
1: Maar die Erasmo Carlos is ook al hartstikke oud.
0: Ja, volgens mij is die ook al...
1: Dat ik ken hem niet.
0: Ken je hem niet? Ken je het hele nummer niet?
1: Nou, het nummer ken ik wel.
0: Ja.
1: Maar niet van hem.
0: Oh. Oké, okay. Nou, ik ken het niet anders dan van hem. Dus ja, doe je niks aan.
1: Nee.
0: Hey, dat was er wel weer de laatste vocale in het eerste uur van de muzikale vaart. Want we gaan alweer hard naar de klok van 9 uur.
1: Sneltreinvaart, hè?
0: Ja, zeker.
1: De muzikale sneltreinvaart.
0: Muzikale vaart, echt zo. En weg is
1: het. Weg is.
0: En ja, deze die hadden... Ja, oké, okay, nou, ze zijn er hoor. Heb je orgeltje neergegeven? Orgeltje van mij gepikt, hè?
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja, dat is mijn orgeltje. Blijf eraf. Nee hoor. Het is Booker T en de MG's met Green Onions. En die brengt ons naar het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart. Now send

0: Nou, er moet een beetje applaus achteraan, hè?
1: Jawel,
0: ja.
1: Jawel.
0: He?
1: Zo is het.
0: Dus, je had nog een hoog stemmetje toen.
1: Ja, hè? Toen was ik nog een stukje jonger.
0: Ja. Ja, dit is niet live gezongen.
1: Nee.
0: Nee. Dat doen we anders wel, maar nu even niet.
1: Nu even niet. Nee, ik heb natuurlijk een tijdje lang heb ik opgetreden als John Almaro.
0: Ja.
1: En dat, dat was wel leuk om te doen. Bruiloft en partijen. En dat soort
0: dat soort dingen geneuzel.
1: Ja. Geneuzel. Ja.
0: Welkom bij het tweede uur van de Muzikale Vaart. Jan van Eunen, die hoorde u net ook zingen. En, ja.
1: Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, dat ben ik. En we gaan met z'n tweeën nog u meenemen naar de klok van 10 uur. Dat doen we met heel veel muziek en rond 9:30 een stukje cabaret. Ik heb nog niet uitgezocht wat het gaat worden.
1: Oké. Okay.
0: Dat zien we vanzelf wel.
1: Zo is dat. Gaan we verder met een Haagse beatband, hè? Dat alles band.
0: Ja.
1: Ook weer uit Den Haag. Er komt toch heel veel uit Den Haag, hè?
0: Ja, dat is
1: inderdaad. Onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Sommieu ook, in dit geval. Die hebben een nieuwe single uit. En dat is Feels Part 2.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: al.
1: 1959 al, hoor.
0: Ja, 1959. Ja. Nou, niet Sammy Smith, maar...
1: Nee, maar Dolly, over Dolly. We hadden het over Dolly Parton. Gaan we straks ook een eentje van draaien, nog een hele mooie.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit was Sammy Smith, Country and Western uit de oorschelpen. Uit 1975 met Am I That Easy To Forget.
0: Blijkt.
1: Echt de tranentrekker. Hé, toch wel. Sommieu daarvoor met Fields Part 2. En dit is gewoon een kippenvelding. Elvis Presley, An American Trilogy.
0: Ik hoef alleen maar ogen om het te sluiten. Want dit...
1: Sorry?
0: Want dit gaat gedraaid worden.
2: Oh, I wish I was

0: Dolly Parton nog maar een keer in het tweede uur met het wonderschone You Are. En daarvoor hadden we Can't Tell You Why van... oh nee, dan moet je zeggen tegenwoordig in het Engels en in het Amerikaans natuurlijk.
1: I can't tell you why.
0: Het zijn ook Amerikanen. Eagles. And I can't tell you why. En An American Trilogy van Elvis Presley.
1: Yes.
0: Nou, dat waren toch wel drie kippenvel momentjes achter elkaar, zoals sommige mensen dat noemen.
1: Drie tranentrekkers.
0: Nou, ja, zo zal deze zomer zijn. Dit is Siska Peters.

Zij dan. Zijn de mensen buiten Rotterdam? Ja. Iedereen, oké dan. Waar komen jullie vandaan allemaal? Utrecht, Delft. Oké dan. Welkom, mensen bovenin. Hallo. Ja, die zijn enthousiast, hè? Ja. Is leuk, enthousiasme is leuk. Dames en heren, welkom allemaal. Voordat ik dan begin, de groeten van mijn oma. Heel belangrijk, ik moest de groeten doen van mijn oma, serieus. Dat was, ik heb er vandaag gebeld, mijn oma is 88, een beetje dement. En elke keer als ik haar bel, dan stelt ze toch weer dezelfde vragen. Dan zegt ze, heb je me gebeld? Ik zeg, ja oma. Nu? Oh ja. En ze stelt, heb je nog werk? Ze is heel bezorgd. Ik zeg, ja oma. Wat doe je voor werk? Ik zeg, nog steeds hetzelfde oma. Ik sta op een podium en er komen allemaal mensen naar me kijken. Hollandse mensen. Ik zeg, ja. Wat goed. Ze zegt, doe ze allemaal de groeten. Ik zeg, oma, ik ken die mensen niet persoonlijk. Nee, dat maakt niet uit. Doe ze de groeten. Dus, de groeten van mijn oma. Zal ik doen. Groetjes terug. Zal ze leuk vinden, echt waar. Ik heb er 3 maanden geleden, heb ik er 4 dagen gezien. Ik was namelijk in Marokko op werkvakantie. 4 dagen. Dat heet bij mij werkvakantie. Dat was namelijk, we waren locaties aan het uitzoeken voor de nieuwe film Shuf Shuf Habibi 2. Ik weet of mensen toevallig Shuf Shuf Habibi 1 hebben gezien. Ja, het zijn er 8. De rest denkt, waar gaat dit over? Dat was vorig jaar, speelde ik een klein rolletje hoor. Ik had een klein rolletje in de film. Was ik agent Sam, die van André Hazes muziek houdt. Dus een soort van science fiction film. En voor 2 hadden ze nieuwe locaties nodig. Ik denk, nou weet je wat? Waar mijn oma woont, die woont namelijk in een prachtig, rustig dorpje. Mijn oma woont namelijk in de bergen, tenminste op de bergen. In de bergen, dat is mijn opa, Osama, die woont in de bergen. En mijn oma woont op de berg. Nou, een prachtige locatie, wij erheen met de mensen van de film. En dan kom ik daaraan in Marokko en het is toch raar hoor. Mijn oma komt echt op me afrennen, die is zo blij dat ik er ben. Al mijn neven en nichten die zijn er, want die denken Najib komt uit Holland, die neemt cadeautjes voor me mee. Weet je, ik heb er 42, dat is gewoon te veel. 42 en die zijn er allemaal. Ik heb wel wat meegenomen hoor, ik heb een hele grote zak met pennen. Allemaal een pen, pen voor jou. En daar zitten ze niet op te wachten, hè, op een pen. Maar dat gaat er economisch ook niet zo goed. En dat zie je ook buiten op straat, het straatleven. Ik zie daar een klein meisje rondlopen bij mijn oma, amper 3 jaar. Zonder schoenen, gewoon buiten, met zo van die vlechtjes zo, met snot uit de neus. Ik zeg, hé, naar binnen, eerst je schoentjes aan. Ze zegt, ik heb geen schoenen. Ik zeg, oh, hier heb je een pen. Ja, het is triest, man, ik weet het. Maar goed, ik kom niet voor ontwikkelingshulp. Ik kom voor de film. Nou, ik zit zo te kijken wat we op gaan nemen en ik zie ineens een paardenmarkt. Dat wil zeggen, al die boeren uit al die andere dorpjes in Marokko, die komen dan bij elkaar met paard en wagen. En die vormen zo de markt. En ik zit er net zo te kijken en ik zie ineens een prachtig paard voorbij komen. Een schimmel. Zo'n wit paard met stippen. Ik ken dat van Sinterklaas daarom, schimmel. Anders had ik gewoon gezegd, paard. Een schimmel. Maar dit beest loopt helemaal alleen. En mank. En waarom loopt die mank? Ik zie dat hij namelijk zo een gezwel, zo hier op zijn been heeft. Dus hij loopt zo voorbij en dan gaat in een hoekje staan. En mijn oma die rent naar binnen, haalt een emmer met water en brengt dat naar het paard. Dus ik vraag, oma, is dat paard van u? Nee, dat is een zwerfpaard. Een zwerfpaard? Hebben jullie zwerfpaarden? Ja, zegt ze, die zwerft hier rond, want hij is ziek, hij gaat dood. Kijk maar, hij is ziek. Ik zeg, maar waar is de boer dan van het paard? De boer kon de operatie niet betalen. Dus hij heeft dat paard gewoon op straat gedaan. Ik denk, wat zielig. Dus hij gaat dood. Ja, hij gaat dood, zegt mijn neef. Ik zeg, maar wat kost zo'n operatie? 200 euro. Ik zeg, voor 200 euro is hij weer helemaal goed. Ja, is hij helemaal weer beter. Ik zeg, weet je wat ik doe? Ik zeg, ik betaal die operatie. Ik vind het gewoon zielig. Ik zeg, ik betaal die operatie. Ik zeg, breng jij dat paard zo snel mogelijk weg. Hij zegt, 200 euro aan dat paard uitgeven, dat kan ik ook goed gebruiken, hè? In plaats van deze pen. Het riepen ze alle 42. Ja, hier heb je pen terug. We willen ook 200 euro. Ja. Ja, dat soort momenten voel je gewoon schuldig. Ik zeg, ik ken dit niet. Ik zeg, ik kom uit Nederland, daar heb je geen zwerfpaarden. Ik zeg, en als er een paard zo rondloopt met een gezwel, dan komt er een actie op tv. Red het paard. Ja, ik zeg, en binnen een paar uur is er zoveel geld verzameld in Nederland dat het paard gewoon geopereerd kan worden. Ja, toch? Ik zeg, dat paard zou een prachtig leven krijgen in Nederland. Hij wordt geopereerd, hij wordt weer beter, hij komt in de krant, hij wordt beroemd op tv. Er komt een dvd van de operatie, die week erop op de markt. Dat beest zit bij Barend en Van Dorp aan tafel. Dat wordt een beroemd paard, dat wil je niet weten, man. En elk manege wil dat paard hebben.
Dus hij wordt verzorgd en hij krijgt liefde en wordt de aandacht, hooi, gras, alles wat hij maar wil. Maar de andere paarden in de stal worden een beetje jaloers. Dus hij krijgt alle foute paardenvrienden om zich heen. En die geven hem alcohol, drugs, pilletjes, ecstasy. En voor je het weet wordt dat paard haai. Niemand wil een haaipaard. Dus het paard wordt weggestuurd. Nou, zwerft hij rond. Onderweg vergrijpt hij zich aan Shetlandponies. Dan wil niemand je meer hebben. Geen enkel manege. Dus hij ziet maar één oplossing en het is tegen een boom oplopen. Dus hij rent naar het bos. En daar staat een boom. Hij neemt een aanloop. Maar in dat bos, Henny Huisman, paardenliefhebber. Die ziet dat arme beest, neemt het mee naar zijn paardenafkikcentrum op Bonaire. Want dat heeft hij daar, Henny Huisman. En binnen 3 weken is het beest weer helemaal clean. Prachtig bruin geworden door de zon. Maakt een comeback in Nederland. Trouwt met Bonfire. En ze leeft er nog lang en gelukkig. En ja. Al die neven en nichten van mij, die wilden maar één ding. En het was dat paard zijn. Serieus, iedereen wilde dat paard zijn. Omdat ze namelijk denken dat Nederland het paradijs is. Ik zeg, ja, voor dieren. Niet meer voor mensen. Ik zeg, nee man, al lang al niet meer. Dus je moest eens weten wat er gebeurt in de bejaardenhuizen hier in Nederland. Die arme mensen krijgen amper te eten en te drinken. Die vervelen zich. Je hebt nu hanggroep ouderen. Hanggroep ouderen. Die zo rondrijden met zo'n mobiel, een scooter.

0: feest in de tent met die Frans Bauer. Yeah!
1: Hij is ook al 21 jaar oud weer, dit singeltje.
0: Ja, niet te geloven, toch?
1: Dat is 2005. Heel lekker ding. Frans Bauer, dat zei het al. Ja, en daarvoor hadden we Najib Amhali met de opening.
0: Ja.
1: Ja.
0: De opening van zijn show.
1: Ja, een heel verhaal over een paard. Siska Peters, zo zal deze zomer zijn. Nou, die zomer is bijna afgelopen.
0: Ja.
1: Ja. 1 september, dan begint de herfst voor de meteorologen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het zou toch in begin september nog wel het redelijk weer worden, hadden ze gezegd.
1: Ja, het blijft heel lang nog heel mooi weer, hebben ze geroepen. Maar je moet het eerst maar zien.
0: Ja.
1: Maar even naar de Hollies.
0: Oh, ik vind dit zo'n mooi nummer.
1: Dit is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. He ain't heavy. He's my brother.

0: Ja, ritme van de regen.
1: Ja, hè? Leuk.
0: Ja, een Lovers Party mix van Jive Bunny en de Master Mixers. Nou, daar heeft menig een opgeschuifeld.
1: Ook, maar ik vond de snellere versies wat ze hadden, vond ik wel wat leuker eigenlijk.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, misschien dat ik daar wel eens een keertje weer een in het programma zet. Maar nu was het in ieder geval de Lovers Party mix. Even ritme van de regen hebben we gehoord. En wat hebben we nog meer gehoord? Nou,
1: Genoeg.
0: He Ain't Heavy, He's My Brother van de Hollies zat daar weer voor. En dit is Split Ends. I Hope I Never.

0: Ik vind dit zo'n mooi nummer.
1: Ja, is ook een heel mooi nummer.
0: Ja, geweldig. Ja. Echt heel mooi.
1: En dat we ze nooit meer zullen zien, dat we komen van de andere kant van de wereldbol.
0: Ja.
1: Nieuw-Zeeland, toch?
0: Nieuw-Zeeland, ja, daar komen ze vandaan. Ja,
1: Split End.
0: Tim Finn en Neil Finn, de broertjes die dat opgericht hebben.
1: Ja. Nou, dat was de laatste vocale in deze aflevering van de Muzikale Vaart.
0: Een sneltreinvaart, zoals we zeiden.
1: Ja, we zijn weer met een sneltreinvaart aan de klok van 10 uur gegaan. En we zouden zeggen...
0: Nee. We gaan naar Biscaya, hoor ik.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja. Eindig, hè?
0: Ja, leuk.
1: Dat is James Last.
0: Dat is weer zo'n nummer. Ga je zo meteen, sluiten we af en dan lopen we weg. En dan
1: blijft dat hangen. Ja, dan blijft hangen. Ja. Maar goed, ik zou zeggen, voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En als u naar de herhaling geluisterd heeft, worden natuurlijk ook herhaald. Hè? Tussen 8 en 10.
0: Yes.
1: Op de vrijdagochtend. Dan zou ik zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. Ja. En blijf lekker luisteren naar de Flevo's Ziek Omroep. Want zo. Jij bent er ook weer. Hè?
0: Ik ben er morgenavond. Ja, morgenavond ben ik er weer. En dan gaan we weer heerlijke soul, jazz, blues, noem het maar op. Een beetje allemaal in die richting gaan we draaien. En ik vertel er wat over soms.
1: Ja, nou soms. Heel vaak. En wij zijn er maandag dan ook weer met zaterdagavond. Maar goed, we gaan het er niet allemaal invullen. We zijn gewoon een volgende keer er weer.
0: Tot 24-7, FZO.
1: Tot dan.
0: Tot dan.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten en dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.

0: Partij voor Zieke Omroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, een heel goedemorgen. We zijn er weer.
2: Jazeker.
1: Joop Veninga aan de andere kant en...
3: Jan van Eunen uit de andere kant. Achter het glas. Ik kijk hem zo in zijn gezicht.
1: Nou, het is niet te geloven.
3: En ik hoor hem via het systeem.
1: Nou... Dat is mooi, hè, dat het werkt.
3: Zeker, zeker.
1: Ja. Ode aan onze technici.
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Ja, absoluut, absoluut. We gaan beginnen, hè, met het testament uit de 60's.
1: Ja, en zoals altijd begonnen we natuurlijk met de opkikker van de maand augustus. En dat was Holiday Rap van MC Mike G en DC, DJ Swen.
3: Ja, en het is voor ons de laatste opkikker geweest, hè?
1: Voor ons de laatste opkikker van volgend jaar.
3: Volgende maandag.
1: Volgende week is het alweer... Een nieuwe maand, ja, september alweer. My god. Dat wordt weer zo'n uitzending, Joop. Met allemaal versprekingen. En,
3: laten we maar proberen dat zoveel mogelijk te vermijden.
1: Nou, dat denk ik ook. Hey, gisteravond kregen we het bericht.
3: Ja.
1: Ja, en toen?
3: En toen was het triest.
1: Ja, 80 jaar geworden.
3: 80?
1: Ja, Dolly Parton, hebben we het over.
3: Ja, precies. Dat is echt... Ja, het is een heel toestand in Amerika, hè? Want zelfs het Witte Huis, het heeft zijn vlag alles toch gaan.
1: En dat blijft de hele week zo, hè?
3: Ja?
1: Ja, dat blijft de hele week zo. Okay. Ja. Nou, uiteindelijk dat komt haar wel toe, denk ik.
3: Het is toch een icoon van de eerste klasse?
1: Ja, daar kun je gewoon niet omheen. Ja, echt niet.
3: Als ze 80 jaar is geworden,
1: ja,
3: dan is ze, uit mijn hoofd gezegd, is dat 70...
1: 1946.
3: 64.
1: Oh, dat bedoel je?
3: Nee, kijk. Ze is op 12-jarige leeftijd al begonnen met de carrière.
1: Ja, dat klopt.
3: Nou, dan is ze 68 jaar. Is ze dus in de bekendheid gestaan.
1: Ja.
3: Dat is, ik vind het een letterlijk en figuurlijk een lang leven.
1: Nou, ja goed. Ik denk ook dat het voor haar een heel lang leven is. Want een artiest die leidt vaak een dubbel leven. Die is constant aan het werk eigenlijk.
3: Dat is waar. Maar zij was dus het vierde kind in het gezin. Met 12 kinderen. Dat gaat tegenwoordig ook niet meer. Maar ze groeide op in een arme familie op een tabaksboerderij. En die was van haar vader Great Smoky Mountains. In de Great Smoky Mountains. En op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville. En een jaar later nam ze haar eerste album op. Nou, dan is ze dus 13 jaar. Heeft ze de eerste album opgenomen. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar.
1: Ja.
3: En ze heeft ook nog opgetreden in Grand Ole Opry. En dat is ook... Dat was niet alleen op televisie, maar ook uitgezonden op de radio. En de dag nadat ze in 1964 haar school af had gerond, is ze vertrokken naar Nashville.
1: Ja.
3: En toen is de hele partij begonnen.
1: Dus. Ja.
3: En jij hebt een mooi nummer uitgezocht. Hè?
1: Ja, het nummer uit 1967. Een van de allereerste LP's. Ook Hello, I'm Dolly heet dat. En het nummer wat we daarvan gaan draaien is I'm in No Condition.

0: niet.
1: Nou, dit is eigenlijk wel elke avond, hè? Ja. Het is all right for love. Kun je op elke avond wel schoon, toch?
2: Dat kun je zeker. Komt van het album G.I. Blues uit 1960. Tonight is So Right for Love van Elvis Presley.
1: G.I. Blues is een leuke film.
2: Nou, uiteindelijk vind ik alle films wel heel erg leuk. Van Elvis.
1: Ja.
2: Het waren eigenlijk min of meer, als je het een beetje vergelijkt, waren het natuurlijk allemaal videoclips. Het was weliswaar een film, maar er zat heel veel muziek in.
1: Mm-hmm.
2: En bij elke film wat hij gemaakt heeft. Ja, ik vond het eigenlijk meer dat het allemaal nog één hele grote videoclip was.
1: Ja.
2: Dus.
1: Nee, dat is waar. En ik vond ze, weet het, de Jailhouse Rock vond ik helemaal een steengoede film.
2: Ja, dat was zeker een hele goede film.
1: En het G.I. Blues heette het, geloof ik.
2: Ja.
1: Met een Duitse liedje erin.
2: Ja, dat is inderdaad dat hij in het leger zit.
1: Ja.
2: Moest hij dan, ja. Ja, zeker. Heel leuk. Ik heb nog zo'n hele oud 8mm film van Girls, Girls, Girls.
1: Oh ja?
2: Ja, ik heb helaas geen camera, maar het is wel iets van nostalgie wat je dan in je handen hebt.
1: Ja.
2: Ik denk ook wel dat het aardig wat waard is. Heb ik ooit eens een keer van een klant gehad. Ik had natuurlijk een cd-winkel in Amsterdam-Noord. En die klant die was zijn zolder aan het opruimen. En die wist dat ik helemaal gek was van Elvis.
1: Mm.
2: En die kwam met allerlei spullen van. En toen kreeg ik dat zo. Ik zei, ja, dit vind ik hartstikke leuk.
1: Maar dan heb je een 8mm film?
2: Ja. Van Girls, Girls, Girls.
1: Oké.
2: Okay. Nou, zo'n project heb ik natuurlijk niet meer.
1: Nou, dan moet ik even kijken. Want ik heb mijn project eruit geleend en die is inmiddels overleden.
2: Oké. Okay.
1: Dus dan moet ik even kijken.
2: Ik zou wel leuk zijn als ik dat een keertje kan, kan zien.
1: Moet je me echt helpen herinneren,
2: ja.
1: Want voorlopig zie ik hem niet. Na de zomer zie ik hem weer.
2: Ja, maar zullen we even muziek gaan draaien?
1: Ja,
2: want,
1: ja, natuurlijk.
2: Iedereen mag natuurlijk bij luisteren.
1: Waar hebben we het over? Waar hebben we het over?
2: Ja, nou, dat doen we met Ramone. Ramone van Blue Diamonds, daar heb ik natuurlijk altijd wel over verteld. Hoeven we weinig over te vertellen. Het zijn twee broertjes, ja. Siem en...
1: Ruud,
2: ja, heel goed. Dat je me weer helpt.
1: Ja,
2: hier is Ramona van The Blue Diamonds.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja.
1: Dat noemen ze de tand destijds, hè?
0: De tand destijds, ja, ja, dat is waar.
1: Dat is echt, in die jaren het, gebeurde dat gewoon.
0: Ja, dat klopt. Mijn moeder heeft mijn opa ook altijd uit het...
1: uit de kroeg moeten halen.
0: Uit de kroeg moeten halen, ja. Ja, die manier was molenaar. En op een gegeven moment, als hij dan zijn centje verdiend had, dan ging bijna het meest ging op in de kroeg.
1: Ja. Ja. Nou, bij heel veel, hè? Want vroeger kregen ze nog allemaal een loonzakje.
0: Ja, dat was zo.
1: Dat heb ik ook nog gezien. Bruin vierkant.
0: Heb ik ook nog gehad.
1: Hoeveel zakje was dat?
0: Ik heb het ook nog gehad, hoor. Ja? Loonzakje, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik werkte toen bij Dirk van den Broek. En daar hadden ze inderdaad van die loonzakje wat je toen nog kreeg. Ja. Ja.
1: Nostalgie.
0: Nostalgie, Joop.
1: Ja.
0: Hey, we gaan verder met muziek en dat doen we met de Waikikis. En het was een Belgische studioband. En vooral bekend om een single Hawaii Tattoo. Uitgebracht door Pallet Records in 1961 en in België opgenomen. Het was ook een enorme hit in Duitsland. Stond daar 21 weken in de top 10. En de Waikikis verkochten hun grammofoonplaten met miljoenen. En sommige van hun eigen creaties zoals Hiblo Kiss en Hula Hochzeit, Hawaii Honeymoon in het Engels, vonden hun weg naar de hitlijsten in de verschillende landen. Hier zijn de Waikikis met Hawaii Tattoo.

0: Ja, dat was Do You Wanna Dance, een nummer van Cliff Richard, maar dan in het Nederlands door de Bibbits.
1: Grappig hoor.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Patricia Pai met Je Bent Niet Hip. En daarvoor hadden we de Waikiki's met Hawaii Tattoo. Gaan we verder met?
1: Lekker Nederlands talen allemaal.
0: Ja. Ja.
1: We gaan verder met Breaking Up Is Hard To Do van Neil Sedaka. En Neil Sedaka die brak in 1958 door met de Tokens.
0: Mm-hmm.
1: En in 1959 kwam zijn eerste soloalbum uit. En om daarna twee jaar later Circulate uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959-1960 met... Weet je het?
0: Sorry, ik was even... van Niels Sedaka? Dat zal ongetwijfeld ook Carol zijn.
1: Oh, dat weet je vast wel.
0: Ja, ook Carol toch?
1: Ja. Goed. Gaat door voor de poederprijs.
0: Poederprijs? Ik wil door voor de hoofdprijs.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Koelkast
1: ook
0: of zo?
1: 1904, ja, nee, koelkast. daar gaan we niet aan beginnen. Oh. Nee, dat kleine prijsjes hoor.
0: Oh, nou.
1: Ook in 1974 had hij een hit met A Little Lovin'. Sedaka had een stuk of 10 hits in Nederland, maar slechts 1 hitalbum. Weet je dat toevallig ook?
0: 1 hitalbum? Nee, dat zou ik niet zo in mijn hoofd weten.
1: Nou, dat zou je vergeven. Timeless in 1992. Full House songs zijn Starting on the Inside. En de hitbreed draaide dat in 1976. En hij heeft heel veel liedjes geschreven voor andere artiesten.
0: Onder andere, ja.
1: Ja, Gene Pitney, Connie Francis, Tony Grissi en, daar ben ik wel verbaasd over, ABBA.
0: Ja, daar heeft hij ook een nummer voor geschreven, dat klopt.
1: Ja, samen met, hij schreef muziek met Benny Anderson en Björn Ulvaeus.
0: Ja, dat waren de twee heren van ABBA.
1: En zo kan ik wel door blijven gaan, maar we gaan luisteren naar Breaking Up, It's Hard To Do van Neil Sedaka.

0: Vi skulle gerne studere. Dat was Mean Woman Blues van Roy Orbison. Gaan we gaan verder met het volgende.
1: Flevo verzoekplaat.
0: Ja, en we hebben een verzoekje gekregen uit het ziekenhuis zelf.
2: Ja.
0: Ja, afdeling helemaal cardiologie.
2: Helemaal top.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja, is absoluut.
0: Een van de eerste die echt nu uit het ziekenhuis...
2: De eerste?
0: Ja. Die ons nu een verzoekje stuurt.
2: Die heeft een bezoek aan de studio verdiend.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Als je luistert, je bent van harte welkom. Oscar hebben we het over. Ja. En Oscar is in de kamer cardiologie. En we maken even een uitstapje. Want ja, we draaien normaal altijd nummers uit de jaren 60. Maar ja. Hij wilde graag horen Dolly Parton en Kenny Rogers. Het nummer kennen we allemaal, geschreven door de Bee Gees. Oftewel Barry Gibb. Ja. Islands in the Stream. Wil je nog wat zeggen, Joop?
2: Ja, het is natuurlijk niet voor niks dat die plaatje van Dolly Parton...
0: Nee, maar ik denk dat het nu algemeen wel bekend
2: denk
0: is dat,
2: ook wel, ja.
0: Dat zij... Ja.
2: En dit is een heel mooi nummer trouwens. Hoor.
0: Ja, het is een prachtig nummer. Oscar, hier komt-ie. Dolly Parton met Islands in the Stream.

0: Dat was het eerste nummer van mijn herinneringen. En dan hebben we het tweede nummer. Dat is Vergangen, Vergessen en Vorüber. Nou, vergangen is vergaan, denk ik. Ja, toch? Vergaan, vergeten, voor altijd.
1: Nou, voorbij gegaan, hè? Vergangen. Maar goed, maakt niet uit.
0: Ook voorbij gewoon. Alles gaat voorbij
1: ja,
0: hier.
1: Ja.
0: Allemaal van Freddie Quinn.
1: Ja.
0: En Freddie Quinn, dat is een... Hij is beter bekend onder het pseudoniem. Nee, wacht even. Overnieuw. Frans Eugen Helmut Manfred Nidi. Beter bekend onder het pseudoniem Freddie Quinn. Dat is een Oostenrijkse slagerzanger en acteur. Hij was vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Carrière in 1956 was hij de eerste vertegenwoordiger van West-Duitsland op het Eurovisie Songfestival met Zo geht das jede Nacht. Ook eentonig dan.
1: Ja, hè?
0: Ja. Oké. Okay. Ook bekende liedjes van hem zijn Heimwee en Jonge komt bald wieder. Nou, dat is wel een klassieker, hè?
1: Ja,
0: Jonge komt bald wieder. Die had ik eigenlijk moeten zoeken.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, helaas vind ik als. We gaan daarna luisteren naar Vergangen, Vergessen en Vorüber van Freddie Quinn.
1: Ja.
0: En daarna hebben we nog de New Orleans Syncopators met Midnight in Moskou.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Ziekenomroep draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van de twee kampen waren dat de Beatles met Help en Time is on my side, speciaal voor Joop van de Rolling Stones.
1: Ja, nou moet ik eerlijkheid zelf zeggen dat ik dit nummer, ook qua tekst, vind ik wel een mooi nummer.
0: Nou, heel fijn.
1: Ja.
0: Leuk om je plezier gedaan te hebben. Oh, ze zullen nooit vrienden worden.
1: Nee, sorry hoor. Sorry. Hey, mijn de Beatles maar.
0: Nou ja,
1: mag ook. Ieder zijn smaak, hè?
0: Zo is dat.
1: Het eerste uur zit erop.
0: Ja, zeker.
1: En dat betekent dat wij dadelijk naar het nieuws gaan luisteren. En als het nieuws geweest is, zijn we weer terug.
0: Ja.
1: Voor het tweede uur.
0: Yes.
1: En dan hebben we ook weer mijn herinneringen.
0: Ook dat.
1: En jouw plaatjes allemaal.
0: Ja.
1: Dus we hebben genoeg te doen het volgende uur.
0: We hebben heel veel te doen.
1: En als u nog tijd heeft en zin heeft, www.flevoziekenomroep.nl. En dan kunt u een verzoekje aanvragen. En dat is gelukt in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: De eerste is blond.
0: Nogmaals bedankt Oscar.
1: Zeker.
0: Kamer Cardiologie.
1: Ja. En dan zien we u aan de andere kant van 11 uur.
0: Zo is dat. Tot straks.
1: Tot zo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En is je tegenover mij?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, Jan. Tweede uur is aanbeland, inderdaad. En we gaan een aantal nummers voor u draaien. En af en toe gaan we er wat bij vertellen. Af en toe ook niks. We gaan alleen maar draaien. En het eerste nummer wat we gaan draaien, dat is QB and the Blizzards.
2: Ja.
1: Met, nou, we hebben al een nummer gedraaid natuurlijk, maar...
2: En wat was dat nummer dan? Want dat vertel je niet.
1: Nee, dat was Rainbow Tree van The Cats.
2: Ah. Ja. Altijd eventjes een nummertje van The Cats, tweede uur.
1: En, voelde je je thuis bij, hè?
2: Daar voelde ik me helemaal thuis bij. Ja, echt wel.
1: Ja, af en toe ben je dan ook net de kat, hè?
2: Ja.
1: Als je thuis bent.
2: Ja.
1: Ja, toch? Helemaal op je gemak.
2: Ja, zo is het.
1: Helemaal relaxed in je stoeltje.
2: Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Wij gaan dan nu luisteren naar Distant Smile. Ik wou bijna zeggen Distant Drums, maar dat is een Jim Reeves.
2: Dat is
1: een
2: heel anders. En dat zo uit je hoofd, Joop?
1: Zeg.
2: En dat zo uit je hoofd?
1: Distant Drums, ja. Maar dat is een echt nummer. Echt een heel mooi nummer, hoor.
2: Ja, nee, joh, ik weet het. Je hoeft het niet.
1: Ik weet niet uit welk jaar het komt, maar... Dus het is echt een heel mooi nummer. Distant Smile van QB and the Blizzards.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Happiness in This Beat van The Shoes. En The Shoes, dat was een Nederlandse band uit Zoeterwoude die furore maakte in de hitparade vanaf 1966. De groep werd in 1963 opgericht als The White Shoes. Tijdelijk W heette, zonder Van S toen nog. En hits waren onder andere Na Na Na, Don't You Cry For A Girl en Osaka. Don't You Cry For A Girl, dat mag toch best?
1: Ja, voor mij wel.
0: Er is niks mis mee.
1: Nee.
0: Laatste single was Who Am I? En dat verscheen in 1975. En toen zijn ze ook gestopt. En bij, even kijken, de groep die bestond uit Theo van S. Die was de zanger.
1: Ja, was de zanger, klopt.
0: Wim van Huis was gitaar. Speelde gitaar. Jens Verstegen, die speelde ook gitaar, maar dan basgitaar. En Henk Verstegen, die speelde de drums. En Van S is later nog solo doorgegaan.
1: Ja.
0: Dus, leuke band. Leuke muziek.
1: En uit Den Haag.
0: En uit Den Haag.
1: Ja, en daar komt ook de volgende groep vandaan, The Motions.
0: Oh, oh, Den Haag.
1: Dat is heel anders. Dat is Harry Klorkenstein, hè? Oftewel het kleine orkest.
0: Ja, precies.
1: Hey, The Motions heb ik het over. Die gaan I Ain't Got Time. En we hebben ook helemaal geen tijd, want we moeten gaan draaien.
0: Zeker.
1: Komt-ie.

0: Wacht even, want we gaan...
1: Ja, wat, ik wacht, we gaan er niet weg. De mensen luisteren mee, hè? Is dat goed?
0: Ja, nee. Oh, sorry.
1: Ja, ik bedoel...
0: Ik kijk niet iedere keer naar het lampje met brand. Maar nee, goed, maakt niet uit.
1: Het maakt niet uit. Maar ik kon nog eventjes de laatste drie even af. Dat was The Flowerpot Man met A Walk in the Sky. Daarvoor hadden we de beginperiode van de Shocking Blue. Toen was Mariska Ferres er nog niet bij. Ferres, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: En het nummer dat heette Lucy Brown is Back in Town. En we begonnen het rijtje van drie met I Ain't Got Time for the Motions. En dat waren allemaal Nederlandse producties.
0: Mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Goed, gaan we gauw
0: met het volgende verder.
3: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
1: Ja, en Joop heeft er weer drie uitgezocht. En vertel maar Joop, wat gaan we allemaal draaien voor jou?
0: Wij gaan draaien Turn, Turn, Turn van The Birds.
1: Mm-hmm.
0: En daarna hebben we Heartaches by the Number van Guy Mitchell. En als laatste Standing in the Shadows of Love van de Four Tops. En van de Heartaches by the Number, daar kan ik wel even wat van vertellen. Dat Guy Mitchell was een Amerikaanse zanger en acteur die succesvol was in zijn thuisland. Het Verenigd Koninkrijk en Australië. Hij verkocht 44 miljoen platen, waaronder 6 singles. Waaronder 6 singles die meer dan 1 miljoen keer verkocht werden. Niet te geloven.
1: Nou.
0: Is dat niet normaal?
1: Het was een hele grote hoeveelheid.
0: Zijn hits waren onder andere My Heart Cries For You. En Singing The Blues. Dus dat is voor jou voor vrijdagavond.
1: Kan ik een keertje draaien.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En Heartache by the Number. En daar gaan we dus direct naar luisteren. Maar we beginnen met Turn, Turn, Turn van The Birds.

0: Ja, dat was in het kader van onze grote vriend Joop Veninga, zijn herinnering. Achtereenvolgens waren het The Birds met Turn, Turn, Turn. Heartaches bij de nummer van Guy Mitchell. En natuurlijk de Four Tops, wat je net hoorde. The Standing in the Shadows of Love.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja,
1: genoten heb ik.
0: Jij hebt genoten?
1: Ja, ik heb genoten.
0: Fijn. Ik hoop dat de luisteraars ook genoten hebben.
1: Dat hoop ik ook.
0: En we gaan gauw verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja. En we hebben er weer een van Harriet. En die komt met een nummer Sherry van The Four Seasons. Ik denk dat ik het een beetje weet waardoor het komt. We kijken op het ogenblik, kijken we weer de serie 24. En daar komt natuurlijk Sherry in voor. Als vrouw van Mr. Palmer. Senator Palmer. Maar goed, dat even terzijde. Sherry van The Four Seasons. Aangevraagd door Harriet.

0: Ja, in het rondje Europa wat we doen, hadden we iets uit Frankrijk. Le Chat Sauvage met Dick Rivers en C'est pas sérieux. Un Bambolena Kefa Nono van Iqueli en Leider Leider van Rex Gildo. En Un Bambolena Kefa Nono, wat betekent dat, Joe?
1: Ja, dat betekent een klein poppetje dat nee, nee, nee zegt. En het is van Michel Polnareff.
0: Die heeft het geschreven in het Frans.
1: Ja.
0: Le Poupée Quevenant. En het heeft het samengedaan met Frank Gérald.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Ja, en het is in het Italiaans op

0: opgenomen door Equal Lee. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
2: Seks en het vuistje. Ja, seks en het vuistje. Dames en heren, we zitten nou zo lekker thuis met een glaasje. Ik weet niet waar u nu hand op een kopje. Maar als je nou seks onder de loep neemt, iedereen heeft het. Maar men spreekt er nooit over. En toch neemt het hele leven in beslag. Van je jeugd tot je oude dag. Mosie, 8 jaar, op school, staat op. Steekt zijn vinger op. En de juffer zegt, Moosje, wat is er? En Mosie zegt, juffer, mag ik u iets vragen? Kan een meisje van 8 jaar ook een kind krijgen? En de juffer zegt, maar nee, mijn jongen. En Moosje gaat zitten en zegt, gelukkig. Dan heb je 8 jaar. Maar laten we nou eens een hele grote sprong maken van dat oude mannetje geleund op zijn stok, die aan een huis aanbelt van slechte reputaties, u begrijpt het wel, voor dat oudste beroep ter wereld. En de madame maakt hem open en zegt, zo, bent u er weer? Zegt hij, ja, ik ben er weer. Zegt hij, nou, waarom komt u voor? Zegt hij, Sjaan. Zegt ze, Sjaan is er niet. Maar Willy is hier en Henny en Marie. Zegt hij, nee, wel Sjaan. Zegt ze, maar luister eens, meneer. Wat heeft Willy en Henny en Marie niet wat Sjaan wel heeft? Toen zei hij, nou mannetje, geduld. Kijk, en wat er nou tussen deze beide leeftijdsgrenzen ligt, daar kan ik geen grammofoonplaat, maar een discotheek mee vullen. Maar laten we beginnen bij de geboorte van een baby. Of in dit geval 3. Mevrouw Jans heeft een 3-ling gekregen, ligt in bed. En 2 dagen later komt mevrouw Cohen, haar buurvrouw, bij haar. En die zegt, mevrouw Jans, ik feliciteer u met die 3-ling. En hoe voelt u zich nou? Zegt mevrouw Jans, oh, fantastisch, fantastisch. Maar het is een wonder. De dokter heeft gezegd dat het gebeurt eens op de 850.000 keer. Toen zegt mevrouw Cohen, hoe heb je nog tijd voor uw huishouden?

0: Het is voorbij.
1: Ja.
0: Twee uur.
1: Het is
0: heerlijke 60e jaren muziek. Gepresenteerd door Joop Veninga aan de overkant en door mij aan deze kant. En,
2: Jan van Heunen.
0: Het was weer hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij gebracht hebben.
2: Nou, we hebben in ieder geval een primeur.
0: Een primeur hadden we.
2: De Oscar van de Radiologie.
0: Ja, zo is
2: helemaal top.
0: Leuk. Hey, het zit erop.
2: Ja, absoluut.
0: We wensen u nog een hele fijne voortzetting van de dag. Lekker luisteren blijven naar de Flevo Zieke Omroep. En ja. Als u naar huis mag, veel plezier weer thuis.
2: Zo
0: en,
2: is dat.
0: Het gaat u goed.
2: Mazzel.
3: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
4: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog, nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over, lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor $4,3 miljoen geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Kekelzieken.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ibiza.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Psychologie-Kolonie.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is de Flevo.
5: Chicken!

mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: That was wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
1: It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad. It was awful.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieekomroep.nl

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald, kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleizen en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul, is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Euvenen en tot 10 uur vanavond bij u met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears, hoe je het ook noemen wil. We begonnen deze avond natuurlijk weer met de holiday rap van MC Mike G en DJ Sven. De opkikker van de maand augustus, de laatste keer dit keer. En volgende week gaan we weer met wat anders komen. En daarna hadden we natuurlijk James Brown met Any Day Now van het album It's a Mother. Gaan we gauw verder met muziek en dat doen we met Bonnie Lee. En van het album I'm Good is dit Zed and Evil Woman.

0: Yes, you're mean. Oh, you're mean. Ooh, you're so mean. Why must you be so mean to me? What a meanie, what a meanie you are.
1: Ella Fitzgerald en Oscar Peterson van het album Ella en Oscar, Mean to Me uit 1975. Edwin Starr, geboren als Charles Edwin Hatcher, was een Amerikaanse soulzanger. Starr maakte aan het einde van de jaren 50 zijn debuut met The Future Tones. Na zijn diensttijd vestigde hij Starr zich in Detroit, waar hij tekende bij het Rick Tick label. In 1968 werd deze maatschappij overgenomen door Motown en brak Starr door met 25 Miles. Tot zijn bekende Motown hits behoorden ook Headline News en Stop Her on the Side, oftewel SOS. Zijn grootste succes was War in 1970. In 2003 gebruikte de Franse DJ Laurent Garnier zijn nummer Hard War tijdens een DJ-set in Manchester als protest tegen de Irak-oorlog. Van het album 25 Miles, hetzelfde nummer 25 Miles, hier is Edwin Starr.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

van het album Jealous. Early One Morning, John Lee Hooker. Maar dat hebben jullie al gehoord waarschijnlijk. Billie Holiday, geboren als Eleanora Vagan, wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Amerikaanse jazzzangeressen. Zij werd behalve als Billie Holiday ook bekend onder de bijnaam Lady Day, die tenorsaxofonist Lester Young aan haar had gegeven. De artiestennaam Billie ontleende de zangeres aan Billie Dove, een actrice die zij bewonderde. Van het album You Took Advantage of Me uit 1959 is dit Billie Holiday en Ray Ellis en his orchestra met You Took Advantage to Me.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, die is deze keer aangevraagd door Henriette van Eunen. Zij vraagt aan Window of Hope van Aletta Adams. En dat doet ze speciaal voor alle mensen die liggen te luisteren. En natuurlijk ook voor het verzorgend personeel. Hier is Aletta Adams met Window

Het prachtige Window of Hope, aangevraagd door Harriet van Eunen. Alette Adams was dat. Lucinda Antoinette de Winterstein, oftewel Dana Gillespie, was een Britse actrice, zangeres en songwriter. Vanaf haar tienerjaren is Gillespie betrokken geweest bij de opname van meer dan 45 albums en verscheen in theaterproducties zoals Jesus Christ Superstar en in een aantal films. Haar muziekstijl in de loop der jaren verschoven van teenpop en folk tot in het begin van de jaren tot rock in de jaren 1970 en recentelijk de blues. Ze schreef aanvankelijk folk in het midden van de jaren 60. Sommige van haar opnamen als tiener vielen in de teenpop categorie, zoals haar single Thank You Boy. En uit 1965, geschreven door John Carter en Ken Lewis en geproduceerd door Jimmy Page. Na het voor haar rekening nemen van de backing vocals op de track It Ain't Easy van David Bowie's The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars, nam ze een album op dat geproduceerd werd door David Bowie en Mick Ronson in 1973, Weren't Born a Man. Volgende opname waren in het bluesgenre met de London Blues Band. Van het album Experienced, Crying for the Moon, hier is Dana Gillespie.

For het album It's Supposed to be Fun, All Around the World, Lou Rawls, gaan we naar een movie. De movie die heet Lizzie. En Lizzie is een film niet over een kat, want dat is de kat van mijn zwager en mijn schoonzus. Daar hebben we het even niet over. Maar het is een nummer wat gezongen wordt door Johnny Mathis in de film. En het heet It's Not For Me To Stay.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

In het kader van de Redback waren het achtereens volgens From This Moment On, Frank Sinatra, Where the Blue and Lonely Go, Dean Martin en de Esther Medley van Sammy Davis Jr. Goed, het eerste uur zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur. En na 9 ben ik weer bij u terug met nog een uurtje Soul Medicine. Tot zometeen.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Het prachtige Rigoureus van het album Blauw, The Scene. Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Leunen en nog tot 10 uur bij u. Aretha Franklin begonnen we mee met Ain't No Way van het album Lady Soul. Gaan we gauw verder met een prachtig nummer van Kirk Franklin. Van het album Long Live Love is dit Just For Me.

Wish That You Were Mine. Sweet Sensation, een album. En Stephanie Mills, de uitvoerende artiest. Marco Mengoni is een Italiaanse zanger. Mengoni raakte in 2009 bekend bij het grote publiek door zijn deelname aan de Italiaanse versie van X Factor. Hij haalde de finale en wist uiteindelijk ook te winnen. Een jaar later nam hij deel aan het prestigieuze festival in Sanremo. Met het nummer Crema Ancora eindigde hij op de derde plaats. Hij won ook de MTV Europe Music Award voor beste Europese act. In de eerste twee jaar van zijn muzikale carrière verkocht hij 220.000 cd's. In 2013 waagde hij nogmaals zijn kans in het festival van Sanremo. Met het nummer L'Essenziale won hij opnieuw. Bovendien verkoos een speciale vakjury hem als de artiest die Italië mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 2013 in het Zweedse Malmö. Marco Mengoni, in un giorno qualunque.

Volgens mij lag het plaatje niet helemaal in het midden. Het sleepte een beetje. Goed, Mariah Carey, of dat is Sasha die stelt met Qui est non van het album Sasha Show. Mariah Carey, ja, wie kent haar niet, is een Amerikaanse pop- en R&B zangeres, songwriter, producer, actrice en schrijver. Ze wordt ook wel de Songbird Supreme en de Queen of Christmas en Mimi genoemd en staat bekend om haar vocaal bereik van 5 octaven. Lukt daar nu niet helemaal mee, denk ik. Melismatische zangstijl noemen ze dat. En het kenmerkende gebruik van het fluitregister. Carey werd in 1990 beroemd met haar gelijknamige debuutalbum. Ze was de eerste artiest die met haar eerste 5 singles een nummer 1 notering in de Amerikaanse top 100 behaalde. Carey's debuutalbum werd uitgebracht onder leiding van Columbia Records platenbaas Tommy Mottola, met wie ze 3 jaar later trouwde. Haar tweede album, Emotions, werd ook een daverend succes. Hier is Mariah Carey en Emotions.

in het kader van 3 van 1 staat Solomon Burke met Please Come Back Home To Me. En van het album Hold On Tight, twee nummers. De eerste was More Beauty en net de titelsong Hold On Tight. En het was tevens zijn laatste project van Solomon Burke, want hij overleed op Schiphol toen hij hier naartoe kwam om een optreden met de Dijk te doen in Paradiso. En helaas heeft hij dat niet meer kunnen doen. Het zit erop. 2 uur. Soul Medicine. Het was mij weer een waar genoeg om alles voor u te mogen draaien. Ik hoop dat u het allemaal leuk gevonden heeft. En het gaat u goed. Misschien tot de volgende keer.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit. En benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij 2 schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenomroep.nl.
1: Ik open de zitting van dit gerecht. Luister naar wat de beschuldiging zegt. Het koninkrijk tegen Pietertje Swing. Dat is thans het rechtsgeding. Deurwaarder, laat de beklaagde nu binnen. Stilte in de zaal. Het spel gaat beginnen. Luister, beklaagde. Hoe is uw naam?
2: Pietertje Swing. Heel trage naam.
1: En wat is uw broodwinning?
2: Edel, achtbrik, doe a swing.
3: It don't mean nothing if you ain't got that swing.
4: Doe-a, doe-a, doe-a, doe-a, doe-a.
1: Wat is swing wel voor den drommel?
2: Ik speel slagwerk op een trommel.
1: Pietje Swing, ik heb gehoord dat jij iemand hebt vermoord.
2: Nee, meneer, dat is niet waar.
1: De beschuldiging ligt daar. Kent gij ook een juffrouw Loesje?
2: Ja, meneer, een reuzensnoesje.

0: Getuige Hendrik van Steden moet thans voor den rechter treden. Spreekt gij de waarheid, zweer op uw eer?
1: Ja, edelachtbare heer, ik zweer.
0: Getuige van Steden, vertel mij eens snel, gij kende die juffrouw Loesje toch wel?
2: Wie is Loesje? Wie is toch die Loesje?
0: Stilte, beklaagde, schij uit met die luimen, of ik laat onmiddellijk de zaal hier ontruimen. Van Steden, gij hebt toch die Loesje gekend?
3: Loesje is het meisje van de drummer van de band.
0: Luister, getuige, gij hebt toch gehoord dat zekere Loesje desnachts werd vermoord?
1: Ja, edelachtbare, de 3 april stond ik ongeveer om 8:30 stil. Vlak voor het huisje van Pietertje Swing, ik hoorde een lawaai op de wereld verging.
0: Dat is voldoende, gij kunt thans weer gaan. Thans volgt getuige Maria Banaan.
4: Yes, me and no bananen.
5: Kijk eens, dan ben ik bonjour, meester rechter. Het is buiten koud, maar het kon nog wel slechter. Zeg, waarde heer, kom, geef me een stoel. Wat is het hier een gezellige boel. He, wat zit ik nu fijn. Ik wil heel mijn leven getuige hier zijn.
0: Zwijg een moment, dan ben ik aan het woord. Wie heeft die juffrouw Louise vermoord?
5: Beste meneer, dat heeft hij toch gedaan? Kijk daar die sluwe lomnozeltje staan. Ja, waarde vriend, jij hebt Loesje vermoord. Wacht, wat een kerel, nu spreekt hij geen woord.
0: Getuige, kijkt u die trommelstok eens aan?
5: Ja, hiermee heeft hij de misdaad begaan. Met deze stok sloeg hij elke dag Loesje. En zo vermoorde die schurk dat Sloesje.
0: Is dat waar, beklaagde Swing? Spreek voordat ik je ertoe dwing.
1: Luister, rechter, naar mijn woorden. Ik wou Loesje niet vermoorden. Iedere dag vroeg men mij weer. Sla toch Loesje nog een keer. En dat heb ik steeds gedaan. Maar ze is niet dood gegaan. Loesje leeft en het is bekend dat de drummer van de band haar nog dikwijls slaan zal moeten. Moet ik Stumper daarvoor boeten?
0: Beklaag de Swing, ik spreek hier recht. Wat u zegt klinkt lang niet slecht. Maar beklaagde, gij moet even deugdelijke bewijzen geven.
1: Dat doe ik met veel plezier.

aardig, lang niet kwaad. Je speelt keurig in de maat. Maar beklaagde, kan dit werk ook een beetje minder sterk? Zeker, rechter, kan zo zacht als u nimmer had.

0: Vrijgesproken gebrek aan bewijs.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En verbeteringen beloofde zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt bij de wederopbouw na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Venezuela werd begin juli getroffen, Colombia begin augustus. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat bijdraagt aan normalisering van de relaties en economische diversificatie van de eilanden. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens!
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag.